weg. Hoor dan waar lag Rosa aan en bij de weg. Nee, daar zijn we alleen.